NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhardt, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigde die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, hartelijk welkom bij het programma Loof den Heer. Het is vandaag zondag 19 juli. Het programma voor deze uitzending ziet er als volgt uit. We beginnen met koor en samenzang. Om 10 uur wordt er een kerkdienst uitgezonden vanuit een van de deelnemende kerken van de gemeente Heerde en Epe. En vandaag kunt u luisteren naar een dienst vanuit de ontmoetingskerk in Heerde. In deze dienst gaat voor dominee R. van den Berg uit Wapenveld. Om ongeveer 11 uur is er kerkelijk nieuws en rond de klok van 11:30 beginnen we met de verzoekjes die door u zijn aangevraagd. We beginnen vanmorgen met het lied Rise Up, O Church of God, gezongen door het christelijk mannenkoor Loof de Heere uit Vaassen.

U hoorde het lied Ik zal er zijn, gezongen op een Nederlands Zingdag. Het volgende lied is Zoek eerst het Koninkrijk van God. En dat is een uitvoering van het Urker Mannenkwartet.

U hoorde achtereenvolgens het lied Zo lief had God de Vader ons, gezongen door het christelijk koor Jigdal Jahu en Dierbare Heer en Heiland. En dat werd uitgevoerd door het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Dan gaan we verder met het christelijke mannenkoor Loof de Heere uit Vaassen met het lied Hoog boven alle vragen.

U hoorde het christelijk koor Jichtal Jahu met het lied Lead Me Lord. Straks om 10 uur wordt er een kerkdienst uitgezonden en deze keer vanuit de ontmoetingskerk in Heerde. En dan heb ik er nu alvast de liederen en de schriftlezingen voor u. Het aanvangslied is lied 62 vers 1. Dan wordt er in de dienst gezongen lied 62 vers 6 en 7. Dan het Gloria lied en dat is lied 304. Dan lied 42 vers 1 en 3. Lied 981 vers 1, 2 en 3. Lied 978 vers 3 en 4. En het slotlied is lied 425. En de schriftlezingen is genomen uit Jesaja 49 vers 13 tot 20. Dat is uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament Matthäus 6 vers 24 tot 34. Dat is voor de kerkdienst van straks die om 10 uur begint. En tot die tijd gaan we door met koorzang. En u gaat nu luisteren naar het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde met het lied Doorgrond mijn hart.

U hoorde het lied Laat ons samen één zijn, gezongen door Sela. Dan gaan we verder met christelijk mannenkoor Loof de Heere uit Vaassen met het lied Sanctus.

U kunt nu zo gaan luisteren naar een kerkdienst die gehouden wordt in de Ontmoetingskerk in Heerde. In deze dienst gaat voor door meneer R. van den Berg uit Wapenveld. Wij hier in de studio, en het zijn vandaag technicus Robert Veldkamp en mijn naam is Jenny Delhuizen. Wij wensen u een goede en een gezegende dienst.

Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. En uiteraard ook een hartelijk welkom voor onze gasten in ons midden en allen die meekijken en luisteren, nu of op een later moment. Onze voorganger is vanmorgen dominee Rieneke van den Berg uit Wapenveld. Diaken van dienst is Lidie Dijking en mijn naam is Gesine IJzerman en ik ben ouderling vanuit de werkgroep Pastoraat. De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar de heer Johan Dijking in de buurt Machtelskamp. Dan, volgende week hopen wij het avondmaal te vieren. De tafel hiervoorin is de tafel waaraan wij vieren en samen kunnen eten. Vanmorgen staan er graan en druiven. We worden daarmee opgeroepen en uitgenodigd voor de viering volgende week, als wij aan deze tafel het avondmaal vieren. Als teken van liefde nodigt Christus iedereen, van jong tot oud, uit aan deze maaltijd. Iedereen die de dienst vanuit huis volgt, nodigen we uit thuis een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap klaar te zetten. Zo kunt u zich vanuit huis ook verbonden voelen met de gemeente en het avondmaal meevieren. Want Jezus heeft gezegd: ik ben het brood van het leven. Wie in mij gelooft en van dit brood eet, zal leven. Laat dit dan ook een teken van Gods liefde voor mensen en ons geloof zijn. Laat dit dan een teken van Gods liefde zijn voor mensen en ons geloof versterken. Wees daarom van harte welkom. We beginnen deze dienst met een moment van stilte, waarna we zingen Lied 62, vers 1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer. Namens de kerkenraad wensen we een gezegende dienst toe.

op deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar nog het 6e en het 7e vers van Psalm 62.

Jullie zien op de beamer een plaatje van snelwegen die over elkaar lopen. Ik vond het wel een mooi beeld. Welke weg neem je in het leven? En er zijn zoveel afslagen mogelijk. Soms lopen wegen ook over elkaar heen. En in al deze chaos, in al deze wirwar van alles wat op je afkomt in het leven, wat is dan je oriëntatiepunt? Waar richt je je op? Wat geeft je leiding? Wat geeft je sturing? Nou, daar gaan we vanmorgen over nadenken. En we zongen zojuist een psalm waarin, nou ja, het is wel bekend van, hè, mijn ziel, wordt rustig, wordt stil, richt je op God. En we zongen ook het zesde vers. Dat deed ik al een beetje met voorbedachte raden. Want er staat zoiets als van, zet je hart niet op geld of goed, hè, en niet op macht. Nou, dat heeft wel iets te maken met dat oriëntatiepunt in het leven, want dat zul je zo meteen ook terug horen in de lezing. Dus nou, daar gaan we het vanmorgen over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, brengen we eerst de nood van de wereld bij God en ook onze eigen nood, dus het Kyriëgebed. En we zingen dan het Gloria-lied, lied 304, Zing van de Vader die in den beginnen. Laten we bidden. God van ontferming, wij vinden hier in de kerk die wij noemen uw huis rust. En ook online verbonden voelen we de rust die u ons brengt. En we bidden u vanmorgen, ontferm u over onze onrust. Wij vinden bij u eeuwige en heilige vrede. Ontferm u over onze onvrede. Met anderen, met onszelf en met van alles wat er in onze samenleving speelt. Wij vinden bij u de vreugde van de opstanding en het eeuwig leven. Ontferm u over ons ongeloof. Wij vinden bij u de zin van ons leven. Ontferm u over alle onzin in ons dagelijks bestaan. Wij vinden hier samen zijn met u. U die wij onze Vader noemen. Wij vinden hier ook samen zijn met anderen. De gemeenschap van Christus. De mens naast ons. Die ons kent. Of die we voor het eerst hebben ontmoet vanmorgen. Maar wij zijn samen gekomen. Wij bidden u. Ontferm u over onze gebrokenheid in het contact met u en met anderen. Ontferm u, eeuwige, over al die nood die er is in onze wereld en in de wereld van onze naasten. Ontferm u over de nood die er is in uw wereld. Amen. Wij zingen met elkaar het Gloria-lied.

Voordat de kinderen zometeen naar de kinderneveninst gaan, bidden we nog om Gods geest in ons midden. Laten we bidden. Wij bidden om uw geest in ons midden. Niet alleen hier in de grote zaal van de kerk, maar ook met de kinderen. Die zometeen naar een eigen ruimte gaan om een Bijbelverhaal te horen. Wees ook met hen, goede God. Dat zij met hoofd en hart en handen het verhaal kunnen horen. Dat zij het niet alleen begrijpen, maar ook voelen. Waar het bij u om draait. Dat u het bent die ons laat groeien en bloeien. Dat u het bent die ons niet loslaat, maar bij ieder mensenkind bent. En wij danken u dat uw belofte van trouw, waar we zojuist ook over zongen in dat Gloria-lied, dat die als een regenboog over ons heen schijnt en telkens bij ons is. En wij danken u dat wij als gemeenschap die belofte ook telkens naar elkaar toe kunnen uitspreken. In de bezoeken die we naar elkaar toe doen, maar ook hier vanmorgen op een heel gewone zondagmorgen. Dat we ervan kunnen zingen, kunnen bidden en kunnen horen. En zo ook kunnen vasthouden aan uw belofte dat u bij ons bent. Zoals uw naam ook is, ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Wees zo met uw geest dan ook in ons midden en open ons hart en onze oren en onze ogen als wij uit de Bijbel gaan lezen. Dat bidden we voor de mensen die online zijn verbonden, hier in de kerk en voor de kinderen die zometeen naar de kinderevenings gaan. Amen. De kinderen die naar de kinderevenings willen gaan, kom er maar eens eventjes erbij. Oh, dat zijn er nog een heleboel zeg. Wat fijn dat jullie er zijn. Wat zijn jullie gewend? Volgens mij neem je een lichtje mee, of niet? Ja, ik ga nog een verhaaltje doen. Nou, zullen we dat afspreken? Dan doen jullie het lichtje. En als jullie dan terugkomen, dan horen we wat jullie hebben gedaan. Afgesproken? Helemaal goed.

Nou, tot straks. En dan horen we het van jullie. Helemaal goed. De lector zal de eerste lezing gaan doen, Jesaja 49, en daarna zingen we Psalm 42, vers 1 en vers 3.

Ik lees met jullie Jesaja 49, de versen 13 tot en met 20. Juich hemel, jubel aarde, bergen breek uit in gejuich. De Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten. Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Je kinderen haasten zich terug naar huis. De vijand die je verwoestte en vernielde trekt weg. Sla je ogen op, kijk om je heen. Ze stromen in dromen naar je toe. Zo waar ik leef, spreekt de Heer, je zult hen met hen tooien. Hen dragen zoals een bruid haar sieraden. Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land. Weldra zal het te klein zijn voor je, voor al je inwoners. En je aardvijand zal in de verte verdwijnen. Je dacht dat je je kinderen verloren had. Maar eens zul je hen horen zeggen, het is ons hier te benauwd. Geef ons meer ruimte om te wonen. We zingen met elkaar lied 42, evenals een moederhinde.

We lezen uit Matteüs 6, de versen 24 tot en met 34. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegezaaid zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven. Over wat je zult eten of drinken. Noch over je lichaam. Over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich zorgen maken door zorgen te maken ook maar enig aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk eens hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zul je al die andere dingen erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We zingen lied 981, Zolang er mensen zijn op aarde, de versen 1, 2 en 3.

Gemeente van Jezus Christus. Wat een vreemd woord stond er in de tweede lezing van vanmorgen. Het woord mammon. Jezus zegt daar, jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Het woord mammon komt maar 4 keer voor in de Bijbel. 1 keer in het Matthäus-evangelie en 3 keer in het Lucas-evangelie. Bij Lucas wordt ongeveer hetzelfde verteld als bij Matthäus wat wij vanmorgen hebben gelezen. Het woord mammon is in de loop van de tijd een wat dreigend woord geworden. En je ziet op de beamer een afbeelding verschijnen van hoe mensen zich de mammon voorstelden. De mammon werd een duivels figuur in wiens macht je vooral niet moest geraken. En als je op internet dan zoekt naar afbeeldingen van de mammon, dan zie je vooral afbeeldingen voorbij komen van zo'n duivelsfiguur. Maar op de volgende afbeelding, dan zie je ook dat de mammon zich heel groot wordt voorgesteld. En dan heel klein aan de voeten, dienstbaar en vol verering, daar zitten dan de mensen. En overduidelijk is dan de mammon iets of iemand wat heel rijk en machtig is. En het is duidelijk, de mensen zijn er ondergeschikt aan. Hoog, boven iedereen uit, torend, dreigend, de mammon. Maar op nog een volgende afbeelding zie je dat de schilder de mammon als verleider heeft afgebeeld. Want zo werd de mammon ook wel gezien. Verleider van macht, aanzien en bezit. Je ziet dat ook, hoe de mammon hier is afgebeeld door een beetje die rijkheid van dat gouden tinten in die verentooi die hij heeft en de staf die hij vasthoudt. Het woord mammon heeft dan ook wel met geld te maken. Maar het betekent veel meer dan geld alleen. In het woord mammon zit ook het woord amen. Je ziet op de bierma dan ook verschijnen dat mammon, daar zit het woord amen in. En ik weet niet of u weet wat amen betekent, maar we sluiten heel vaak natuurlijk het gebed af met amen. Of straks als we met de zegen van God naar huis gaan, sluiten we dat af met amen. Amen betekent zeker, het is zo. Het is een bevestiging van wat gezegd is. En daar heeft de mammon ook mee te maken. Met een verzekering, een bevestiging, met zekerheid. Het woord mammon ging in de loop van de tijd dan ook betekenen dat wat je vast kunt houden. Wat je in je grip en in controle hebt. En ja, en wat heb je in je grip? Nou ja, dat zijn de dingen die je bezit. Dat heb je sowieso in controle. Maar ook bijvoorbeeld geld kun je bezitten. Dat is een handig middel om zekerheid te bieden aan je leven. Maar als je nadenkt over grip houden op je leven, dan gaat dat natuurlijk veel verder dan alleen de dingen die we bezitten. Als dominee hoor ik ontzettend veel levensverhalen natuurlijk. En hoe vaak hoor ik dan ook wel niet de worsteling terug, vooral in relaties. Hoe kan ik nou weten dat er daadwerkelijk vriendschap is? Hoe kan ik nou daadwerkelijk weten dat het goed zit met mijn partner? En dan krijgen we iets anders wat gaat spelen. Dan merk je, dat is zeker als het bijvoorbeeld over relaties gaat, dat je dat niet helemaal in controle kunt hebben. Maar dat er dan een ander woord om de hoek komt kijken, namelijk het woord vertrouwen. In vertrouwen kun je met elkaar omgaan. Een soort balans zoeken tussen zekerheid hebben en in vertrouwen. En dat geldt in een veelvoud van relaties. Ik zie jullie nu voor me en ik denk, ja, er is ook een kerkenraad hier in deze gemeente. Aan de ene kant zal die zoeken in besluit nemen naar de zekerheid. Je moet soms even dingen onderzoeken. Maar er zal ook vertrouwen onderling moeten zijn. En zo werkt het ook als gemeenschap. Je moet in vertrouwen met elkaar op weg gaan, want alleen in de zekerheid valt het niet te vinden. Maar die zekerheid,
die zoeken we wel graag in ons leven. Niet alleen in bezit en niet alleen in relaties, maar ook in wie je zelf bent. Hoe vaak hoor ik ook wel niet terug de worsteling, zeker ook van jonge mensen. Wie ben ik eigenlijk in het leven? Wie ben ik op mijn werk, waar iemand net is begonnen, en dan ten opzichte van de collega's, hoe stel ik me daar op? Welke positie neem ik in? Wat geeft me zekerheid en wat moet ik in vertrouwen doen? Maar ook, en dat geldt voor alle leeftijden, zie ik er nog een beetje goed uit? En wat kan ik daaraan doen? Want als ik er een beetje goed uitzie, dan geeft me dat ook vertrouwen en de zekerheid dat ik er mag zijn. Dat ik ook word gezien. Want daar draait het ook wel heel vaak om. Dat het fijn is dat je merkt dat je gezien wordt. En gezien worden kan via de zekerheid dat je er goed uitziet. Maar veel vaker hoor ik ook terug hoe fijn het is als even iemand je een schouderklopje geeft. En dan gaat het veel meer over het onderling vertrouwen. Zekerheid, vertrouwen, door je leven heen ben je daar altijd mee bezig. En ik denk dat we daar ons tussen bewegen. Want natuurlijk bouw je je leven op een bepaalde zekerheden. Dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld samen bent met iemand. Of dat je een huis hebt gekocht. Of dat je bepaald werk hebt gevonden. Daar bouw je op voort. En het is best lastig als je dan van buitenaf wel eens aan die zekerheden gerommeld worden. Ja, mijn ouders vinden eigenlijk, hoor ik dan, ik weet wel hoe ze erover denken. Of de vragen van de mensen om je heen, je vrienden, je buurtgenoten. Ga je dit jaar niet met vakantie? Waarom eigenlijk niet? Of waarom ben je eigenlijk nog niet getrouwd? Of, nou ja, je kunt zo al die vragen wel je voorstellen. Die op je afkomen. Is er zoveel zekerheid te krijgen in het leven? Dat kun je je wel afvragen. Want ik denk dat als ik aan u zou vragen, vertel eens. Als je nadenkt over hoe je misschien toen je net 20 was en naar het leven tegemoet keek, welke verwachtingen je had. En als je dan nu eens even terugkijkt naar dat punt. Welke onverwachte dingen er eigenlijk allemaal niet gebeurd zijn. Dat er ineens ontslag bijvoorbeeld was. Of dat je een geliefde hebt verloren. Een kind, een partner. Dat er ziekte in je leven is gaan spelen. Dat zijn dingen die je niet van tevoren bedenkt. Daar willen we ook liever niet aan denken. Maar die wel gedurende het leven een onverwachte wending kunnen geven. En wat blijft er dan over van onze ideeën over wat een waardevol bestaan is? Want als je zo bezig bent in je leven tussen laveren, tussen zekerheid en vertrouwen, dan zijn we eigenlijk bezig met het ontdekken van, ja, wat is nou eigenlijk een waardevol leven? Wanneer zeg ik, dit leven heeft voor mij zin en het is het waard om te leven? We wensen elkaar heel vaak een gelukkig leven toe. Maar eigenlijk wensen we elkaar een waardevol leven toe. Welke zekerheden zijn er als het gaat in ons leven? Of als je om ons heen kijkt. Welke zekerheden zijn er als het gaat over leven in vrede of leven in oorlog? Wie van ons had kunnen denken 10 jaar geleden dat wij nog eens vanuit de overheid het advies zouden krijgen om een noodpakket in huis te hebben? Nou, 10 jaar terug hadden we dat echt niet bedacht. En nu vinden we het heel normaal en zie je regelmatig in allerlei reclamefolders de noodradio voorbij komen en weet ik allemaal wat je nodig hebt. Zoveel zekerheden zijn er niet in het leven. Het kan anders lopen dan je had voorgesteld. Maar we zijn daarin niet uniek. Ook je ouders, je grootouders en de generaties daarvoor hebben daarmee te maken gehad. En ik leg de lijn nu even helemaal terug naar 600 voor Christus. Want we hebben de lector een lezing horen lezen, waarbij we hoorden dat het Joodse volk in ballingschap was. Ze waren weggevoerd naar een bloedige oorlog
naar een vreemd land, naar de vijand die hun land had ingenomen. En dan leef je op een plek die je niet kent. Je leeft in een huis wat je niet vertrouwd is. Onbekende mensen, onbekende gewoontes om je heen. Het leven was echt ineens heel anders voor deze mensen. En hoe ga je daar nou mee om? Als je nou zo'n onverwachte wending in het leven meemaakt. Je kunt je door alles en iedereen verlaten voelen als zoiets je overkomt in het leven. En dat verwijten de mensen dan ook richting God. Wie helpt ons? De Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Het is een dieptepunt. Alles is verloren. Er is geen bezit meer. De muren van de stad zijn vervaagd. We zijn van huis en haard verdreven. Kan het erger? Ik laat jullie op de beamer een foto zien die, en zo al een paar jaar terug, heel veel indruk op mij heeft gemaakt. Dit is na de gevolgen van een van de heftigste aardbevingen in Japan. En je ziet daar, niks meer. Alles is verwoest. En voor op de foto zit een vrouw ontredderd. En ik heb nog gezocht naar een wat meer actueel beeld. Ik kon eigenlijk niet zo'n sprekende foto vinden als deze. Want we hebben natuurlijk onlangs ook van dit soort beelden heel veel voorbij zien komen. Met de aardbeving in Venezuela. En hoe horen we dan die woorden van Jesaja, die tegen dat ontredderde volk zegt, die er ook zo bij zitten, dat God tot mensen in de puinhopen spreekt. En dat God zegt, jullie staan in mijn handpalm gegrift. Dat lijkt wel te schuren. En ik hoor heel vaak, als ik bij mensen thuis kom, zeggen, ja, hoe kan het dat God ervoor zorgt dat zoveel gebeurt? En is het daadwerkelijk zo dat God dan nog steeds er is? Vanmorgen blijkt, als je naar dit plaatje kijkt en de lezing van vandaag ook hoort, dat God juist op de puinhopen aanwezig is. En daarin blijkt God het tegenovergestelde van de mammon, van de zekerheid en het bezit. Vanuit de chaos en de leegte neemt God ons hartstikke serieus met al onze zorgen en onzekerheden die er zijn. En met zoveel kracht neemt God ons serieus dat Jesaja kan vertellen tegen de mensen die puinhopen meemaken. De stad is straks te klein voor al het leven wat er weer zal zijn. En niet alleen Jesaja geeft dit als voorbeeld en als bemoediging, maar ook wij als gemeenschap van Christus kennen die bemoediging. Dat God bij ons is tot in alle leegte en diepte. We hebben het paasfeest achter de rug, waarin we de opstanding van Jezus hebben gevierd. De opstanding uit de dood. Ook vanuit het dieptepunt van het kruis is God bij ons. De mammon die redeneert vanuit zekerheid en bezit. En ja, hier is niks. En dan geeft het je ontzettend veel onzekerheid. Er ontbreekt van alles en we kunnen ons daar ons helemaal op focussen. En dat brengt ontzettend veel zorgen met zich mee. Nou hoorden we ook Jezus vertellen dat we ons geen zorgen hoeven maken. Tenminste, we hoeven niet bezorgd te zijn. En ik weet niet wie van u dat die tekst zo in een mooi borduurd lijstje op de gang heeft hangen. Want het op een of andere manier hangt dat altijd in de gang. Die tekst van wees niet bezorgd. Geborduurd met bloemetjes en vlinders eromheen. En dan lijkt het ontzettend makkelijk wat Jezus tegen ons zegt. Wees niet bezorgd. Dat zegt dan de rijke tegen de armen. En dat zegt de gezonde tegen de zieke. Wees niet bezorgd, dat zegt de knappe tegen de lelijke. Wees niet bezorgd, want zo staat het immers in de Bijbel.
Zeggen we dat ook tegen die vrouw bij die puinhopen die we zojuist zagen, die alles is verloren? Het klopt niet als we dat zouden doen. En zo zegt Jezus het ook niet in de Bijbel. Het hangt zowel in onze gang, wees niet bezorgd, maar Jezus zegt het anders. Hij zegt, daarom zeg ik jullie, wees niet bezorgd. Daarom. De vorige tekst die hij zei, die hoort erbij. Daarom. En hij heeft gezegd, jullie kunnen niet God dienen en de mammon. De bezorgdheid waar Jezus op doelt, is het gevolg van het dienen van de zekerheid, het bezit. Het zijn zorgen over, hoe zou de ander wel niet over mij denken? Kan ik wel meegaan in de ratrace van het leven? Moet ik ook niet misschien een nieuwe badkamer, net zoals de ander? Die van ons die is tenslotte al 25 jaar oud. Maar deze zorgen hebben niets te maken met de werkelijke zorgen die wij als mensen ervaren in het leven. De zorgen die je kunt hebben als je ziek bent. Of als je het financieel moeilijk hebt. Of, zoals hier op de afbeelding te zien was, dat alles verwoest is door een aardbeving en je niets meer hebt. Dat zijn reële zorgen. En die moeten wij als christengemeenschap serieus nemen. Want God neemt die zorgen serieus. Hij is er namelijk juist in de leegte. En als wij hem daarin volgen, dan zijn wij ook daar waar de leegte is in onze wereld. Dan zijn wij ook op de puinhopen aanwezig. En dat is de reden waarom we dus ook heel veel collecteren tijdens de dienst. En we geld geven aan een goed doel, aan mensen die opbouwen op de puinhopen. Juist vanwege dit punt, God is daar waar chaos is en leegte en moeite en pijn. En Jezus stelt ons hiervoor de keuze. Waar koers je op aan met je bestaan? Richt je je daarop dat je God hierin volgt om de zorgen serieus te nemen die er zijn? Om daar te zijn waar het moeilijk is? Of koers je aan op, nou, het is wel makkelijk, die zekerheid van alles wat ik bezit of welke positie ik ook heb. Wat is jouw oriëntatiepunt op het leven? Nou, je ziet het prachtig hier zo gedaan door de koster. Slijten we ons leven als verkrampte mensen, ons druk maken over datgene wat gaat over ons uiterlijk of wie wij zijn? Of zijn we daar waar God ook is? En dat is niet altijd makkelijk, want dat vraagt ook van ons om dingen ook los te kunnen laten. En het vraagt tegelijkertijd om ook daar te durven gaan staan waar het moeilijk is. Naar elkaar toe. En zo ben je samen met elkaar gemeenschap van Christus. God dienen in plaats van de mammon betekent je leven oriënteren op de eeuwige en daardoor ook vrij kunnen leven. Denk ook maar aan dat volk wat vanuit dat slavenland Egypte op weg moest gaan naar het beloofde land. Zij moesten dingen ook achterlaten. Zij leefden in Egypte weliswaar als slaaf, maar het was wel heel duidelijk. Ze wisten waar ze aan toe waren en er was zekerheid van hoe het leven in elkaar stak. Ze lieten het los, ze gingen op reis, met niet veel voorhanden dan alleen het manna wat God hen onderweg gaf. Dat werd hun oriëntatiepunt op het leven. En het gaf hen ook vrijheid. God dienen in plaats van de mammon betekent je leven oriënteren op de eeuwige en daardoor ook vrij kunnen leven. We zien er een plaatje van ook op de beamer. Je hoeft je niet zorgen te maken over je positie, je bezit. We hoeven ons ook niet zo druk te maken over of het allemaal wel lukt als kerkgemeenschap met het onderhoud van het gebouw. Natuurlijk zetten we ons daarvoor in. Maar als ons oriëntatiepunt de eeuwige is, als we daarop kunnen vertrouwen in onszelf,
in God, dan kunnen we daar vrij van leven. En uit dat vertrouwen, zo zegt Jesaja, ontstaat ook weer nieuw leven. En hij voorspelt de mensen die nu in wanhoop zich naar hem richten, waar is God dan? God is bij jullie en je zult zien, straks zeggen je kinderen weer tegen je, er is gewoon niet genoeg ruimte om hier te kunnen leven. Dat is een hoopvol beeld. Dat is een beeld vol leven. En dat hoopvolle beeld houdt ons ook gaande. En het mag je ook tot troost zijn als het op dit moment ook donker en leeg is in uw eigen leven. En het mag een kracht zijn om de stap te zetten naar je medemens, bij wie het donker en leeg is. En het mag een kracht zijn voor ons als samenleving, maar ook als christengemeenschap. Om daar te zijn waar God ook is. Opdat wij zullen bloeien. Amen. We zingen met elkaar lied 978, vers 3 en vers 4.

Wij hebben op de nevendienst hebben wij gesproken over een gelijkenis. De gelijkenis van de boer die ging zaaien. En hij zaaide het goede zaad. En 's nachts kwam er iemand en die strooide ook zaad, maar dat was onkruidzaad. Nou, en dat hebben wij dus nu ook gemaakt. Want onkruid groeit altijd harder. Dus we zijn begonnen met allemaal onkruid te schilderen. Allemaal op de achtergrond, een beetje donker vaak. En daarna hebben wij met ballonnen en verf hebben wij allemaal mooie bloemen gemaakt. Want ook als je goed zaad hebt, dan komt het heus wel op. En dan wordt het toch wel een bloem. En dat hebben we gedaan. We gaan zo meteen luisteren, ook naar een verhaal. Dat gaat ook over zaad. En als je natuurlijk bloemkoolzaad hebt, ja, dan krijg je bloemkool. En als je wortelzaad hebt, ja, dan krijg je gewoon wortels. Dus dat is ook een beetje de boodschap. Als je het goede doet, dan wordt het ook alleen maar groter. Dan gaat het ook alleen maar groeien. De tekeningen mogen van mij wel eventjes hiervoor blijven. En als jullie straks naar huis gaan, dan mag je de tekening meenemen. En als je denkt, het is een beetje lastig, dan neem je de plank ook mee. En dan komt hij wel weer een keer terug. Is dat goed? Leg maar neer.

gaan met elkaar bidden en we sluiten af met het Onze Vader. Liefdevolle God, wij danken u voor uw woord van trouw en van liefde, waar we ons iedere week weer omheen kunnen verzamelen. En we loven u om uw barmhartigheid voor mensen die geen einde kent. Uw liefde voor ons die aan ons bestaan voorafging en na ons voortbestaat, ons draagt en ons omgeeft. Wij danken u daarvoor. Wij bidden tot u, vanwege alles wat er in onze wereld gebeurt, aan oorlogsgeweld en economische strijd, aan tegenstellingen tussen volken en godsdiensten, aan schending van natuur en milieu. Daarom bidden wij tot u om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. We brengen bij u in gebed alles wat er om ons heen gebeurt in de wereld die ons dagelijks bestaan vormt. Waarin we ruzie meemaken, verbaal geweld. Waarin er onbegrip is en stilzwijgen. Schending, misbruik. Daarom bidden wij u om recht, om adem, om herschepping en om geestkracht. Wij bidden tot u vanwege alles wat er in onszelf gebeurt, diep in ons binnenste, waar anderen vaak geen weet van hebben, aan innerlijke strijd en onzekerheid, aan schaamte en schuld, aan eenzaamheid. Daarom bidden wij tot u om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht. Wij bidden tot u voor een ieder die deze zomerperiode als een tijd mag ervaren van rust, van even bijkomen. Dat het een zegenrijke periode mag zijn. Dat het kinderen ook even vrij kunnen zijn en samen met hun gezin ook kunnen genieten van wat de zomer hen brengt. Wij bidden voor een ieder voor wie de zomerperiode juist een moeilijke tijd is. Omdat er eenzaamheid is, omdat zoveel mensen weg zijn, vanwege gebrek aan structuur, of omdat het misschien juist helemaal niet zo fijn thuis is. Goede God, wij bidden u dan om adem, om geestkracht voor hen allen. En breng behouden thuis een ieder die op reis is. Hoor in een moment van stilte dat wat ook leeft in ons eigen hart en we bij u in gebed brengen.

Ontferm u over al onze gedachten en gebeden. En hoor hoe wij samen het Onze Vader uitspreken. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Volgens mij heb ik de collecte helemaal overgeslagen, bedenk ik me nu. Er is eerst even een korte toelichting volgens mij via de beamer. Daarna zal ik een gebed over de gaven uitspreken en daarna is het collectemoment. Laten we bidden vanwege de gaven. Goede God, wij zamelen de gaven in om zo te kunnen delen van wat wij bezitten en te kunnen delen met een ander. Om zo ook daar te kunnen zijn waar u ook bent, waar hulp nodig is, waar gevraagd wordt om opbouwen. Wil onze gaven zegenen, goede God, en het werk wat ermee gedaan wordt, wil dat ook zegenen. Dat bidden wij u, in Jezus' naam.

Ga dan van hier als gezegende mensen de week weer tegemoet. De Heer die zich noemt, ik zal er zijn, is u troostvol nabij, zegent en behoedt u. Hij, gezegend zijn naam, spreidt de glans van zijn gelaat over u uit en is u genadig. De Heer die zich noemt, ik zal er zijn, keert zijn gelaat naar u toe en geeft u allemaal vrede.

U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk in Heerde. En in deze dienst ging voor dominee Rineke van den Berg uit Wapenveld. Het is inmiddels over 11 uur en dat betekent dat ik nog 2 kerkelijk nieuwsberichten voor u heb. Op zondagavond 19 juli, dus vanavond, is de 3e zomeravondzang rondom het thema Licht Leven. Er is muzikale medewerking van Chantal Jansen en Julia van Koeverden. De dienst vindt plaats om 7 uur in de Kruiskerk aan de B. van Dijklaan 3 in Heerde. Vanaf 6:50 wordt begonnen met het zingen. Tijdens de diensten wordt rondom het thema Licht Leven genoten van muziek, samenzang en een Bijbelverhaal. De diensten zijn laagdrempelig en iedereen is van harte welkom. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of limonade. Op de website www.vergeerde.nl kunt u meer informatie vinden over de zomeravondzang en de gemeente. De diensten zijn ook meer te beleven via internet en dan klikt u op www.tv.vergeerde.nl. Dus vanavond om 6:50. Dan, het is in Vaassen inmiddels een traditie dat in de Dorpskerk in de maanden juli en augustus zomerzangavonden worden gehouden. Deze worden samengesteld door organisten van de Dorpskerk. En afgelopen donderdag was het de beurt van Peter Witteveen. Op donderdagavond 13 augustus vult organist Ina Meijneer een programma met verzoeknummers. Iedereen is welkom, de toegang is vrij. De avond begint om 8:00 en de kerk is vanaf 7:30 open. Na afloop is er koffie, thee en gelegenheid om nog even na te praten. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de onkosten van de avond. En er kan ook digitaal worden gedoneerd. Dus dat is op donderdag 13 augustus. Dan gaan we nu verder met koor en samenzang. En we beginnen nu met het lied Zie ons wachten aan de stromen, gezongen door het Urker Mannenkwartet. MUZIEK

U hoorde twee versen van Psalm 25, gezongen door christelijk mannenkoor de lofzang uit Heerde. Dan gaan we verder met Sela. Zij zingen U bent aanwezig.

U heeft geluisterd naar het lied U denkt aan mij, gezongen door het christelijk mannenkoor Loof de Heere uit Vaassen. Het volgende lied is Stil, mijn ziel, wees stil.

Het Urkermannenkwartet onder leiding van Gerwin van der Plaats zong het lied Houd mij vast, spreek mij aan als uw kind. Het volgende lied is Psalm 90 en het wordt gezongen door het christelijk koor Jichdal Jahu onder leiding van Bert Notenboom.

U hoorde het lied Jacob's Ladder, gezongen door het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde. We gaan verder met Vreugde van mijn hart en dat wordt gezongen door Sela.

Kom tot de Vader. Dat was alweer het laatste lied van deze uitzending. We hopen dat u bemoedigd en getroost bent door de kerkdienst of door de liederen die we deze morgen lieten horen. Na 12 uur gaat RTV 794 verder met het programma Klassiek Matinee. De techniek werd vandaag verzorgd door Robert Veldkamp en de samenstelling en presentatie werd gedaan door Jenny Dalhuizen. Rest mij nog u, ook namens Robert, een goede zondag toe te wensen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

Klassiek Matinee, het programma met klassieke muziek bij RTV 794 op de zondagmiddag. Klassiek Matinee wordt gemaakt door Chris Rijl en mijn naam is Jan Nederveen. De speellijst kunt u vinden op rtv794.nl. Ik begin met het werk van Frédéric Chopin. U hoort van hem een werk van, en het staat op het album Fantasie, Piano Sonate nummer 2, de Funeral March, uitgevoerd door Yeneba Kané-Maison. En zij weet het publiek altijd te boeien met haar volwassenheid in uitvoering en interpretatie.

U hoorde van Frédéric Chopin de Fantasie Sonate nummer 2, de Funeral March. Het deel Cerso, uitgevoerd door Jennifer Kenno Mason. Van Wolfgang Amadeus Mozart hoort u nu het Entrade uit de Zauberflöte, uitgevoerd door Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Jaap van Zweden. De fluitist is Berdien Stenberg en de pianist is Louis van Dijk.

Of Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, u hoorde in traden uit de Zauber Fleut, uitgevoerd door Concertgebouw Kamerorkest. Onder leiding van Jaap van Zweden en de fluitist was Berdien Stenberg, de pianist Louis van Dijk. U hoort nu uit de symfonie nummer 10 in E kleine test van Dmitri Shostakovich, het derde deel, het Allegretto. Het werk wordt uitgevoerd door de Australian Youth Orchestra onder leiding van Alexander Asimov. Een live-opname van een uitvoering op 11 mei 2005 in de City Opera House Concerthal gegeven.

Van Dmitri Sostakovich hoorde de symfonie nummer 10 in E-klarinet. Ludwig van Beethoven heeft, zoals u misschien wel weet, 9 symfonieën geschreven. Sommige van deze symfonieën zijn bekend onder een nummer, zoals de 5e. Andere hebben een bijnaam. Vanavond hoort hij de symfonie nummer 3, het laatste deel, het Allegro en Presto. Uitgevoerd door Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

Uit de derde symfonie van Ludwig van Beethoven hoorde u de finale. Uit de Württembergen sonaten van Carl Philipp Emanuel Bach hoort u nu de sonate nummer 4 in B grote terts. Het eerste deel een poco allegro. Siegfried Petrens is de klaversymbolist.

Van Carl Philipp Emanuel Bach, u hoorde nu de sonate nummer 4 in B, grote terts. Een opname nu uit 2009, onze laatste opname van de componist George Philipp Telemann. U hoort het concert in D, grote terts, de Deling Vivace en Allegro. U hoort het Holland Baroque Society. De dirigent is Alexis Kosenko. Hem hoort u ook op de dwarsfluit, evenals George Patel. De violist is Lidewijk van der Voort en Judith Marie Olofsson speelt cello.

Dat is Klassiek met René. Volgende week is weer een Klassiek met René vanaf 12 uur 's middags bij RTV 794. Hierna kunt u naar gospel luisteren. Ik wens u nog een hele fijne dag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011... Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ragged shirt.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
2: Dit was het NOS-journaal.
4: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
5: Oost Veluwezoom.
4: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
5: De muziek
4: van Oost Veluwezoom.

0: Queen, Another One Bites the Dust. En daarmee hartelijk welkom bij Veluwe, Forst Veluwezoom. Ik wilde eigenlijk zeggen live and undercover bij Forst Veluwezoom.
1: Ja, nou, dat doe je toch prima?
0: Ja.
1: Volgorde maakt helemaal niet uit.
0: Dat is ook zo.
1: Mijn naam is Jos.
0: Mijn naam is Romy.
1: Welkom allemaal.
0: Ja, we gaan er weer twee uur hele leuke, gezellige muziek draaien. Met mooie verhalen erbij.
1: Ja, nou ja, kijk. We starten Queen in omdat ik gewoon te weinig Queen op de radio hoor eigenlijk. Dat is gewoon een briljante rockband.
0: Ja.
1: Maar ik hoor er relatief weinig van. En zo ook een van de volgende platen. Eerst eren we het feit dat het schoolvakantie is.
0: Ja, elke regio in Nederland heeft inmiddels vakantie gekregen.
1: Dus we gaan even lekker schools outrocken zometeen. En daarna krijgen we een nummer van Reginald Kenneth Dwight. Oftewel Elton John. En wat ik het mooie vind van Elton John is dat dit nummer, The One, stamt alweer uit 1992. Maar 1992 was al zijn 23ste album.
0: Zo, jeetje.
1: Jij herkent het album overigens omdat het album is ontworpen door Gianni Versace.
0: Zo.
1: Ja. En het nummer gaat eigenlijk over het feit dat hij zijn verslavingen heeft overwonnen. De dronken nachten in obscure hotels zijn voorbij en de betekenisloze relaties ook. Grappig feitje is, ondertussen heeft hij meer dan 300 miljoen platen verkocht. Volgend jaar wordt hij 80.
0: Zo.
1: En hij heeft de best verkochte single aller tijden op zijn naam staan.
0: Oh.
1: Enig idee? Heeft met een begrafenis te maken?
0: Jeetje, dan, de titel schiet me even niet binnen.
1: Lady Diana.
0: Ja.
1: Lady Di.
0: Ja.
1: 6 september 1997 zong hij dat lied in de kerk. Candle in the Wind. Aha. Aangepast op Diana.
0: Ja.
1: En daarvan alleen al zijn al 33 miljoen singeltjes verkocht.
0: Zo.
1: En dat heeft nooit iemand weten te evenaren. Dus niet van het origineel Candle in the Wind, maar van de Candle in the Wind, zeg maar de versie van De Begrafenis.
0: Wauw.
1: En The One is gewoon een heerlijk nummer. Maar eerst eens gaan we even lekker rocken met Alice Cooper.

0: Elton John, The One. Ik kan me eigenlijk niet heugen dat ik dit ooit een keer eerder heb gehoord, maar ik vind het eigenlijk een prachtig nummer.
1: Het is een heerlijk nummer. Ik heb ook geen idee of die ooit op single is uitgebracht eigenlijk.
0: Nee.
1: Ik heb wel eens gezegd, Elton John, het is misschien niet super sexy. Als je kijkt in de top 2000, staat hij dan misschien met ongeveer nog 20 nummers in. Maar ieder jaar glijdt hij weer wat verder weg. En een echte topper heeft hij niet. Hè? Hij staat niet eens bij de eerste 100, volgens mij. En dat verdient die man toch eigenlijk wel. Maar ja, we zijn bijna allemaal, ook nu nog, groeien we eigenlijk op met Elton John.
0: Ja.
1: He, al is het alleen vanwege The Lion King bijvoorbeeld. He, ja. Dus als je klein bent, dan hoe vaak hebben wij die film dan niet gezien?
0: Ja, idioot vaak.
1: Maar ook bijvoorbeeld Aida. He, en hij heeft ongelooflijk veel filmmuziek geschreven. Tot vandaag maakt hij nog steeds heel veel liedjes met hele hotte artiesten.
0: Ja, hedendaagse artiesten. Ja, ik vind het leuk dat hij gewoon echt gewoon helemaal meegaat met de tijd. Terwijl je zei net, hij is een jaar of 80.
1: Hij wordt volgend jaar 80.
0: Ja, bizar toch?
1: Ja, dat is bizar, ja. Ah. Ja. Ja, wat ook redelijk bizar is dat ik volgende week vrijdag ga ik met het vliegtuig naar Italië. En normaal zou ik eigenlijk nooit naar de Amalfi-kust gaan in hartje zomer. Maar het heeft een speciale reden, want ik ben Marillion-fan. En Marillion die was uitgenodigd om in het amfitheater in Pompeji een concert te geven. Nou, dat is echt een eer. Daar moet je voor worden uitgenodigd. Hè. Pink Floyd is dat ook die eer ook toegekomen. Uiteindelijk hebben ze nog een tweede concert aan toegevoegd. Dus ze spelen daar op zaterdag en op zondag volgende week. En op zaterdagavond zijn wij daarbij.
0: Ja, het is je gelukt om kaarten te krijgen. Alleen dat is ook al bijzonder.
1: Ja, want het zijn 2500 tickets per avond.
0: Zo.
1: En ze komen van over de hele wereld. Ik denk dat er relatief weinig Italianen zijn. Best wel veel Nederlanders. In Duitsland zijn ze ook immens populair in Engeland. En als ik dat zo zie, dan die kaarten gaan nu voor heel veel geld weg.
0: Maar 2500 of 25.000?
1: Nee, 2500.
0: Zo, dat is echt niks.
1: Nee, dat is ook niks. En ze hebben dan, ze kijken er al naar uit. Ze hebben een Duitse tournee gisteravond afgesloten. En ze zijn zich nu aan het opladen en zeggen zelf ook, ja, dit wordt heel bijzonder. En er wordt natuurlijk ook een videoopname van gemaakt. Filmregistratie.
0: Ja.
1: Maar ja, dit is voor hun, na alles wat ze gedaan hebben, mega bijzonder. En ik denk dat hij ook langzaam maar zeker 70 wordt. Dus vandaar dat jij de suggestie deed.
0: Voor de muzikale adventkalender om Marillion dan daarbij te gaan draaien. Want nog één keer kort, de muzikale adventkalender, die heb jij nu 2 jaar voor mij gemaakt. Adventkalender, daar mag je elke dag een vakje openmaken en dan zit er een cadeautje achter. In dit geval is het een muzikaal cadeautje wat ik elke dag mocht uitpakken. En daar zat afgelopen 7 december zat daar Marillion tussen met Season's End.
1: Ja, blijft ook een tip voor de luisteraars. Hè? Ik bedoel, er gaat een enorme hoeveelheid tijd in zitten. Ja, je kunt voor €150 een adventkalender kopen en dan kun je ook zoiets bewerkstelligen. Maar persoonlijker dan dit wordt het niet.
0: Nee.
1: En je kunt het natuurlijk ook doen met herinneringen die je samen met je kinderen deelt. Met elke dag een foto, met een ervaring van een vakantie of whatever. Je kunt het eigenlijk onbeperkt je creativiteit erop loslaten. Dit is inderdaad Season's End van Marillion. Het album stamt alweer van 1989. Het vijfde studioalbum van Marillion is een cruciale. Want voor het eerst is de nieuwe frontman en zanger Steve Hogarth te horen. De charismatische voormalige frontzanger Fish heeft de band een jaar eerder verlaten. Tot op de dag van vandaag brengt dit een tweespalt teweeg onder de fans. Laten we wel wezen, Steve Hogarth is by far de betere zanger. Ook de betere muzikant, want Hogarth is naast vocalist ook nog multi-instrumentalist. Waarom zouden we een keuze moeten maken? Het Fish-tijdperk was te gek. En met Hogarth is het anders, maar zeker niet minder. Al blijft het album Misplaced Childhood mijn favoriete Marillion-album, en zeker in mijn top 5 albums aller tijden, Season's End is een heuse parel. Dit album geeft ook blijk van het feit dat Marillion de wereld een boodschap wil meegeven. Niet zoals Bob Dylan of Roger Waters, beide protestzangers, maar wel om je aan het denken te zetten om na te blijven denken. En daarnaast is het bovenal geweldige muziek. Dit is geen albumrecensie, alhoewel ik dit vast nog wel een keer ga doen. Het nummer Season's End gaat over het einde van de 4 seizoenen. Zoals wij deze kennen doordat de aarde opwarmt. Geen mooie winter, geen witte winters meer. Onze kinderen spelen niet meer in de sneeuw en schaatsen niet meer op natuurijs.

0: Ja, The Hole of the Moon natuurlijk, The Waterboys. Ik zat me te bedenken, kan ik me überhaupt een tweede hitsingle van The Waterboys voor de geest halen? Nee, dat kan ik niet, lieve luisteraars. Over Marillion, nog even, ja, die Steve Rothery, dat is de gitarist van Marillion. Ja, die heeft dat een beetje datzelfde als Pink Floyd, David Gilmour. Een beetje dat trage sound. En daar hou ik enorm van. Dus ja, heerlijk. Ja, we zijn alweer toegekomen aan
1: het volgende onderdeel.
0: Het weekend.
1: Het weekend. Nou, het weekend is eigenlijk voorbij. Dubbelzinnig ook.
0: Maar niet jouw weekend. Niet dit weekend.
1: Niet dit weekend.
0: Niet de weekend.
1: Niet de weekend,
0: dat ja. Nou, genoeg. Neem hem maar over.
1: Ja, nee, we hebben het over Abel Marcone Tesfaye. Oftewel The Weeknd, dus een Canadese zanger. En nou ja, toch, je zegt het einde van The Weeknd. Dat is toch eigenlijk ook wel een beetje in zicht. Want hij gaat namelijk binnenkort stoppen met de artiestennaam The Weeknd. En gaat hij verder uiteindelijk onder zijn eigen naam, Abel Tesfaye. Want hij wil daarmee de druk achter het alter ego en de roem achter zich laten en een nieuw artistiek hoofdstuk beginnen. Zoals hij het zelf zo mooi zegt. Want hij voelde zich niet meer comfortabel met het duistere thema wat toch wel een beetje rondom The Weeknd hangt. Hij blijft dus wel muziek maken, maar het zal een ander soort muziek worden. Dus ik ben wel benieuwd waar hij dan straks mee gaat komen uiteindelijk.
0: Wat een luxe, hè?
1: Dat je gewoon kan zeggen, joh, ik ben deze naam zat en ik ga onder een andere naam verder.
0: Ja, die hoeft natuurlijk voor 3 generaties niet meer te werken.
1: Ik hoop het voor hem.
0: Nou, dat weet ik wel zeker.
1: Ja, hij heeft net 3 dagen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gestaan.
0: Dat bedoel ik.
1: Nou ja, dan kun je wel wat. Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat hij 3 avonden daar kon vullen. Ik wist niet dat hij eigenlijk zo groot was. Maar misschien juist ook omdat het dus eigenlijk een beetje een soort afscheidstournee van The Weeknd dan, denk ik, is. Dat daarom ook heel veel mensen nog wel wilden gaan.
0: Het is wel een hele populaire dude.
1: Dat is ook weer waar, ja.
0: Hoe lang is het geleden dat wij hem hebben gezien?
1: 10 jaar geleden.
0: 10 jaar geleden?
1: We hebben hem in 2016 of 17.
0: Had hij nog geen haar op zijn kin?
1: Nee, ja, dat wel, denk ik. Maar nee, dat was in de Ziggo Dome. En ja, ik grap altijd dat hij zijn ruimteschip toen had meegenomen. Want weet je nog, toen had hij iets, nou, echt midden in de zaal, wat dan af en toe naar beneden. Het was gewoon echt net een soort ruimteschip.
0: Ja.
1: Maar dat, ja, ik heb er nog foto's van. Dat ziet er zo bizar, we zag dat eruit.
0: Maar toen was het nummer wat we zo gaan draaien, volgens mij ook al een hit.
1: Ja, volgens mij ook. Ja. We heten niet voor niets Live en Undercover, dus we draaien ook regelmatig natuurlijk live platen. En dit is er ook eentje van. Niet van afgelopen weekend in Amsterdam, maar wel live at the Sophie Stadium. Dit is Blinding Lights.

0: Je hoort het enthousiasme er gewoon doorheen. Van dat hij er zelf nog zoveel plezier in heeft. In ieder geval bij dit optreden, vond ik. Blinding Lights van The Weeknd.
1: En dit album heb ik in de platenkast staan.
0: Ja.
1: Nog gesield overigens.
0: Oh, waarom dat?
1: Van Record Store Day. Ik denk, nou ja, wie weet wordt die ooit nog eens een keer heel veel waard.
0: Oh ja.
1: En dan gaat hij vanzelf een keer naar jou.
0: Dat zou leuk zijn.
1: Maar ik vind, moet zeggen, geluidsopname goed. Zang goed. Ja, ik ben toch wel lichtelijk fan. En dat komt niet zo vaak voor met dit soort genre.
0: Nee.
1: Zeg maar. Ja, waar ik wel fan van ben is Procol Harum. En Why the Shade of Pale. Ik heb het wel eens, nou ja, jij weet het. Ik denk dat het het allereerste nummer was wat ik me ooit kan herinneren. Wat ik hoorde op de radio toen ik een jaar of 2, 3 oud was. En elke keer als dit nummer op de radio werd gespeeld, dan moest ik huilen. En toen zei mijn moeder al, wat is er toch een sentimenteel jong mannetje. En dat is hij altijd gebleven eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Het was ook het favoriete nummer van Peter R. de Vries. Die 5 jaar geleden helaas veel te vroeg en op een gruwelijke manier om het leven is gebracht.
0: Ja.
1: Je zag er dan ook in 2021 dat in 1 keer de Why the Shade of Pale naar nummer 3 in de top 2000 ging. Ondertussen zijn ze weer afgegleden naar 143 en rond de 150ste plaats zullen ze ongeveer ook wel horen. Gary Brooker is de zanger, overleden. Vandaar is dit ook de RIP-plaat van deze week. Alweer in 2022. In 2020 heb ik ze nog gezien in Zwolle, in Hedon. En daar ben ik heel blij mee, want ik heb heel lang gedacht van, nou, wil ik er wel of niet naartoe? Ik ben er toch naartoe gegaan en het was een fantastische avond. En The Why the Shade of Pale met het Deense orkest, dat is zoveel mooier dan het originele nummer. Opgenomen in 2009. Ik heb hem op vinyl. Is behoorlijk wat waard, want het is in een tijd dat vinyl helemaal niet populair was. Dus er zijn er maar weinig van gedraaid, van geperst moet ik zeggen. Dus laten we maar gaan luisteren. Laat starten maar in, dat heerlijke nummer. Overleunen, lieve luisteraars. Geniet ervan. Dat gaan wij zeker doen.

0: Ja, Robert John and the Wreck. Ja, dat is nou onvervalste blues rock, southern rock. En het zal je dan ook niet verbazen dat dit uit Amerika komt. Overigens is het er in Nederland wel. Vintage is zo'n band. Heeft ooit volgens mij nog meegedaan aan The Voice, die kerel. Ziet er ongeveer hetzelfde uit, alsof hij ook voor de serie The Vikingen kan worden gescout. In ieder geval Robert John Burrison, dus vandaar Robert John and the Wreck. Toert ook veel in Nederland, want ze zijn in Nederland best heel populair. En als je ze wil zien, kost niet zoveel geld. En kan nog volgens mij in het zuiden van het land, in de Bosuil volgens mij. En volgens mij komen ze in Utrecht, in Vredenburg. Dus, en in Arnhem komen ze ook regelmatig trouwens. En ze zijn ook wel eens in Apeldoorn geweest volgens mij. Dus Robert John and the Wreck houden ook Last Light on the Highway. Klinkt gewoon fantastisch. We gaan er het eerste uur uit. Het zit erop, hè, het eerste uur.
1: Het is weer voorbij gevlogen.
0: Nou, kon er maar af.
1: Dan gaan we eindigen met de Kaiser Chiefs en Ruby.
0: Blijf bij ons.

0: Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorst Veluwezoom.

0: Fleetwood Mac. Fleetwood
1: Mac. Waar ben je toe aan een Big Mac? Ja.
0: Nou, ik begin wel langzaam een beetje honger te krijgen. Misschien dat het daar aan ligt. Ja. Fleetwood Mac.
1: Fleetwood Big Mac.
0: Met Everywhere. Jeetje.
1: Nou, hij gaat lekker, lieve luisteraars. We zijn er weer. Tweede uur van Live and Under...
0: Cover.
1: Heel goed.
0: Ja, niet underground, undercover. Ja.
1: Ja, dat moeten we nog even aanpassen op de website. Ja, en dan gaan we het nu hebben over... ja, ik heb toch wel respect voor die man. Chris Cornell. Overigens geboren als Christopher John Boyle.
0: Maar goed. Oh, vind ik toch iets minder leuk klinken inderdaad.
1: Ja, Cornell heeft de naam van zijn moeder aangenomen... bij de scheiding van zijn ouders. Ah. Dus blijkbaar had hij niet zo heel veel respect voor zijn vader. Dat kan natuurlijk.
0: Maar Chris Cornell klinkt ook lekkerder als artiestennaam,
1: het,
0: vind ik.
1: Het klinkt wel lekker, maar dat heeft het al gedaan... voordat hij überhaupt bekend werd.
0: Ah.
1: Dus dat moeten we hem dan weer nageven. Ja, waar kennen we hem dan van? Ja, zijn stem is overigens een hele powerful belting techniek. En waar hij om geroemd is dat hij bijna 4 octaven volume range heeft.
0: Zo, dat is best flink.
1: Ja, daar moet menigeen nog een puntje aan zuigen. Ja, en we kennen hem natuurlijk met name van de band Soundgarden. Een grunge band uit de jaren 90. Helaas in 2017 heeft hij een einde aan zijn leven gemaakt. Alhoewel daar nog allerlei theorieën over losgaan. En dat zijn vrouw nog steeds heel veel moeite heeft om dat te accepteren. En vindt dat hij de verkeerde medicatie gehad heeft. En die combinatie van die medicatie zou hem fataal zijn geworden. Maar het was wel een jongen die getuige het nummer Black Hole Sun... wat natuurlijk veruit hun beste, bekendste nummer is geweest... neigde naar een soort zelfdestructie, neigde naar depressiviteit... neigde naar zichzelf opsluiten en afsluiten een beetje van de wereld. Dat hij wel uitzonderlijk betrokken was bij die wereld... getuigen wel de genocide, of ik moet zeggen de vermeende genocide... die in Armenië heeft plaatsgevonden... rond 1915, de massamoord en de deportatie van Armeniërs... die ongeveer, naar schatting, 1,5 miljoen Armeniërs het leven hebben gekost. Dat zou dan door het voormalige Turkse Rijks zijn gedaan. De Turken overigens ontkennen dat min of meer nog steeds. Ontkennen niet dat daar oorlog is geweest, maar wel dat er sprake is van genocide... Armenië is een beetje te ver van ons bedshow... maar we herkennen allemaal wel die beelden op YouTube... en destijds op televisie voor de wat ouderen over ons... waarbij mensen massaal voor de regeringsgebouwen stonden... met hele grote afbeeldingen van hun geliefden... die nooit meer thuis waren gekomen... maar waarvan ze ook niet te horen hadden gekregen dat die waren gesneuveld. Die waren dus gewoon opgepakt en...
0: verdwenen.
1: Ja, verdwenen. Ja, verdwenen ja, natuurlijk in de oven of onder de grond. Maar ja, dat werd niet bekendgemaakt. Dus ja, dan kun je natuurlijk ook heel moeilijk rouwen. En dan hou je altijd de stille hoop dat er vandaag of morgen nog iemand bij je voor de deur staat. Het lijkt me niks gruwelijkers dan dat eigenlijk, eerlijk gezegd. Daar is een heel mooi nummer over geschreven. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. We gaan hier geen geschiedkundige verhalen vertellen. Behalve als ze een linkje hebben met het nummer. En het nummer is in dit geval The Promise... is wel ooit op single uitgebracht, maar ja, ik heb het mensen wel eens laten horen... en die zeiden, nou Jos, werkelijk waar nog nooit van gehoord. Het is wel een prachtig nummer met een prachtige tekst... en die Chris Cornell was sowieso iemand die zeer diepgelaagde teksten op papier kreeg. En dat is niet onopvolgbaar, of dat is opgevolgd door een aantal bands... die het nummer Black Hole Sun hebben gecoverd. En een van die bands is...
0: Nothing But Thieves.
1: Nothing But Thieves.
0: Die hebben namelijk net een eigen nieuw nummer uit. En in dat kader mochten ze ergens optreden. Maar wat daarbij hoort is dat ze dan altijd wel ook een cover spelen. En zij, of nou eigenlijk vooral de zanger van Nothing But Thieves... heeft gekozen om deze te doen. Nothing But Thieves is een beetje een Engelse alternatieve rockband... opgericht in 2012. Dus die gaan inmiddels ook al best wel wat jaren mee... wat wel grappig is dat zij meerdere keren in het voorprogramma hebben gestaan van Muse. Dus om een beetje aan te geven, nou inmiddels zijn ze dat wel ontgroeid. Maar dat heeft ze wel een sprong, daardoor hebben ze een sprong kunnen maken. Misschien dat de naam Trip Switch wat zegt. Dat is een van de bekende nummers van het eerste album. Tweede album hebben ze een nummer Amsterdam, Amsterdam. Dat is ook best wel een bekende geworden. Ze hebben dus wel wat ballads. Ze zijn dus een beetje alternatieve rockband, maar ook wel wat ballads er tussendoor. En ze hebben dus nu een cover gemaakt van Black Hole Sun.
1: Wacht even, voordat je hem instart.
0: Ja?
1: Je was maar bijna te snel af.
0: Ja, nee, het ga je gewoon.
1: We krijgen een drieluik.
0: Ik wil
1: dus
0: dat
1: we krijgen
0: zeggen.
1: De Armenische kwestie, zeg maar, in het lied The Promise.
0: Van Chris Cornell.
1: En we krijgen van Chris Cornell de theme van de James Bond film Casino Royale. Dat was de eerste film met Daniel Craig.
0: Mm-hmm.
1: En heel veel mensen herkennen wel de tune, maar weten niet dat hij het gezongen heeft.
0: Ja.
1: You Know My Name heet dat nummer.
0: Van dus Chris Cornell ook.
1: Ja, dus we gaan even lekker luisteren naar een mengeling van Soundgarden versus Chris Cornell versus Nothing But Thieves. Start er maar in.

0: even te druk.
1: Nog even die deadline halen.
0: Heb je een programma gemist van Voor Zeluwe Zoom?
1: Geen paniek.
0: Alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Check voorzeluwezoom.nl.

0: Chris Cornell, The Promise.
1: Ja, daar word je toch een beetje stil van dit nummer, vind ik. En zeker op het moment dat je weet dat de vermeende genocide in Armenië erachter zit.
0: Ja.
1: Overigens was Armenië vroeger een enorm indrukwekkend rijk. En het eerste land eigenlijk wat het christendom omarmde. En dat was natuurlijk ook een groot probleem voor de Turken. Dus daar ging het eigenlijk al mis. Maar goed, genoeg daarover. Maar Chris Cornell, ja wauw, wat een ongelofelijke rockstem heeft of had die man. Ja, dan gaan we het nu hebben over mijn platenkast.
0: Ja, je hebt zo ontzettend veel platen, als in vinyl, maar ook cd's. En de collectie is enorm. En het is leuk om daar af en toe eens wat uit te halen en wat over te vertellen.
1: Ja, en omdat ik in het eerste uur aangaf dat ik volgend weekend zeg maar bij Marillion zit in Italië. In het amfitheater van Pompeii.
0: Ja, bijzonder hoor. Ik ben heel benieuwd. Je moet er echt wel over vertellen als je weer terug bent.
1: En de oude zanger, ja, die is daar natuurlijk niet bij. Dat zou wel heel wat zijn als die een soort gastoptreden heeft, Fish. Ja, die heet natuurlijk Derek Dick. Ja, dat klinkt niet zo lekker in het Engels, hè?
0: Nee, wat gemeen.
1: En omdat hij altijd graag in bad zat, heeft hij zichzelf maar Fish genoemd.
0: Ja, dat...
1: Dus ja, zo simpel kan het zijn.
0: Bijzonder.
1: En in 88 verliet hij Marillion, maar hij had natuurlijk al wel de nodige nummers opgenomen. Het debuutalbum van Fish, solo, is Vigil in a Wilderness of Mirrors. Of Vigil in the Wilderness of Mirrors. En Vigil staat in dit geval voor onschuld. En Wilderness of Mirrors is afkomstig van T.S. Eliot van het boek Gerotian. En de term werd later beschouwd als een metafoor voor het lekken van desinformatie in de spionagewereld. Wilderness of Mirrors. Origineel komt het album uit 1990. Was toen nog een beetje stuivertje wisselen met Marillion, die Seasons End ook rond die tijd uitbracht. Dus dat gaf nog een beetje competitie. En Vigil is nog sterk beïnvloed door zijn periode als leadzanger van Marillion. En dit album heeft dan ook gelijkenis met het laatste Marillion-album met Fish, te weten Clutching at Straws. Ook een briljant album trouwens. Zeker 5 nummers zijn nog geschreven of gecomponeerd in de oude formatie. Fish ging zijn weegs met de teksten en de band Marillion met de composities. Nou ja, zo kun je het ook doen natuurlijk.
0: Ja.
1: De composities vormden een belangrijke basis voor het eerste Marillion-album na Fish, Seasons End. Maar dat nummer hebben we natuurlijk het eerste uur al gehoord. Het album kent als rode draad The Hill. Een verzameling rommel als teken van onze consumptiemaatschappij. Die vreet en vervolgens een berg afval achterlaat. The Hill is opgebouwd op de platenhoes. Andere nummers gaan over misbruik binnen het gezin, family business, en de overvloed aan informatie, The Voyeur en Like to Watch. Zijn eerste solo-album blijkt ook zijn beste te zijn. Althans, ja, dat vind ik dan. Ondanks de spanningen gedurende de nadagen van zijn periode bij Marillion lijkt het erop dat dit muzikaal en creatief toch zijn beste periode is geweest. Ja, zegt er een vraagteken, uitroeptekenachtig. Want de man heeft daarna natuurlijk nog veel mooie albums uitgebracht. Allemaal zeer de moeite waard, maar ik vind dit toch wel persoonlijk zijn beste album. En in 2024 is het album opnieuw in een remix uitgebracht. En vond ik het toch echt tijd om die op vinyl aan te schaffen. Dus ja. En dan gaan we natuurlijk nu luisteren naar wat ik vind het beste nummer wat Fish ooit solo heeft uitgebracht. En wat ook in de top 2000 staat, het enige nummer van hem wat in de top 2000 staat, en waar ik ook ieder jaar trouw op stem, A Gentleman, Excuse Me.

0: krijg hier eigenlijk gewoon altijd meteen wel een vakantiegevoel van. Van Michel Sardou, Le Lac du Connemara.
1: Le Lac du Connemara.
0: Ja, oh ja. Ja, mijn, wat is het, Frans-Italiaans is niet zo heel best.
1: Nee, maar Connemara is Ierse.
0: Oh.
1: Ah ja, oui, ja.
0: Ah oui.
1: Het verhaal vertelt over een traditioneel Iers huwelijk. En verweeft dit met Ierse legendes, de Keltische cultuur en de strijd tegen de Engelse overheersing. Het gaat dus eigenlijk over een pasgetrouwd Iers stel, Sean en Maureen, omringd door lokale families. Met verwijzingen naar de Ierse geschiedenis, waaronder de bloedige onderdrukking door Oliver Cromwell en de Engelse koningen. Ja, het is een, het nummer in Nederland en Vlaanderen is vooral als een, bekend als iconisch feest- en zakdoekenliednummer. Wat steenvast uitmondt in het zwaaien met servetten of zakdoeken. En het bombastische arrangement is ingespeeld door London Symphony Orchestra. Ja, het is een de Lac du Connemara. Ik denk dat op het moment dat iedereen die in Ierland is geweest en die dus naar Le Lac du Connemara is geweest, ja, een, bijna een ruiger landschap bestaat niet. Het is echt heel idyllisch en heel, heel ruig. Dus ja, het is heel bijzonder.
0: Ja.
1: Ja, wat ook bijzonder is, is Tom O'Dell.
0: Ja.
1: Dan weet ik niet of Tom O'Dell bij definitie... Ja, bijzonder is wel, hij is uit 1990. Dus het is natuurlijk... Hij is een beetje jouw leeftijds...
0: Ja, ik ben van 92.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus je zou kunnen zeggen generatiegenoot.
0: Een soort van.
1: Toch?
0: Ja. Nou, niet soort van. Hij is gewoon een generatiegenoot.
1: Geweldig genoten.
0: Dat klopt. Ja.
1: Ja.
0: En, ja. Hij heeft een bijzonder nummer. Nou, hij heeft eigenlijk vooral een bijzonder nummer geschreven. Omdat hij eigenlijk helemaal klaar is met Black Friday. Dat is natuurlijk de enorme koopwoede die in iedereen losbarst zodra dat begint. Want dan, nou, de ene korting is nog hoger dan de ander. Schijnbaar. Want ik vind ook nog steeds, is het nou korting of niet? Of worden net van een week of twee weken van tevoren de prijs omhoog gegooid? En hij was zo klaar eigenlijk met advertenties en koopwoede, dat hij zijn eigen waarde en zelfbeeld verder deden afbrokkelen. En daar heeft hij een melancholisch lied over geschreven.
1: Ja, maar gek genoeg is dat melancholisch lied op de een of andere manier roept dat heel veel emotie los bij, jonge dames. Ook wel bij mannen, maar meer bij jonge dames. En ik neem niet aan omdat ze niet in staat zijn om naar de bijenkorf te gaan.
0: Nee, ja, het is, hij heeft het geschreven ook heel erg vanuit zijn pijn. En dus ook recht vanuit hart. Dus misschien dat het daarom extra hard binnenkomt bij mensen?
1: Ja, nou, ik denk niet dat het uiteindelijk... Ik denk dat het synoniem heeft toch een andere betekenis, denk ik. Want als je ziet op YouTube dat echt gewoon huilend wordt meegezongen door groepen jonge meiden, dan, ik moet zeggen, live is het ook wel een indrukwekkend nummer.
0: Ja, hij heeft er zelf over gezegd dat de tekst gaat over het rare dubbele gevoel dat je kunt hebben op de momenten dat je samen bent met je dierbaren, je familie, je vriendin of je vrienden, het maakt niet uit. En dat je dan eigenlijk overweldigd wordt door een intens gevoel van aanbidding en bewondering. Maar dat die golf van liefde ook een keerzijde heeft. Dus dat het soms gepaard kan gaan met een gevoel van zelfhaat, het gevoel dat je die mensen niet verdiend hebt. En hij ziet inderdaad dan Black Friday als een soort bespiegeling over dat dubbele gevoel in de huidige tijd.
1: Dat bedoel ik ondertussen, ja. Ja, we kennen hem natuurlijk eigenlijk, de meeste van ons kennen Tom O'Dell van Another Love.
0: Ja.
1: En die staat ook keurig op nummer 58 in de top 2020-25 editie. Dus klimt elk jaar een beetje gestaag. Maar daar zal hij wel een beetje blijven hangen, denk ik. Want zo ongelooflijk goed nummer vind ik dat nou ook weer niet. Ik vind dit eigenlijk een mooie nummer.
0: Nou ja, bij deze denk ik dan een pleidooi om
1: Okay.
0: die erin te krijgen.
1: Start er maar in, DJ.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Nou, het duurt nog wel eventjes voordat september ten einde is. Of überhaupt nog begint en dan eindigt. Maar voelt wel een beetje als het einde van de zomer dan, toch?
1: Zeker, ja. Nou ja, kijk, de vrienden van Billy Joe Armstrong, hè, dat is de zanger van Green Day. Overigens, weet je waar Green Day voor staat?
0: Nou?
1: De mannen houden van cannabis.
0: Ah.
1: It's a Green Day.
0: Ja.
1: Maar ik dacht altijd dat ze Engels waren. Maar het is een Amerikaanse punkrockband. En ze hebben de Super Bowl nog gedaan in dit jaar.
0: Ja.
1: En zijn geblurred op met één nummer omdat hij het woord piep zei op de radio.
0: Mag daar niet, hè?
1: Nee, zij zijn natuurlijk niet helemaal onbesproken door hun teksten. Maar dat hoort wel een beetje bij punkrock, vind ik.
0: Ja.
1: Daar mag je ook wel een beetje schuren af en toe. Maar desalniettemin, dit is niet eens hun grootste hit. Dat is eigenlijk American Idiot, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben een aantal fantastisch lekkere klinkende nummers uitgebracht. Kan niet anders zeggen. Dus dat past helemaal in ons programma Live and Undercover natuurlijk.
0: We zitten bijna al aan het einde. We gaan richting 7 uur. We hebben er alweer bijna 2 uur op zitten.
1: Het gaat hard, hè?
0: Het gaat heel hard.
1: Ja. Ik denk, weet je, synthpop, daar draaien we niet zoveel van. Dat hoort toch ook eigenlijk in ons programma thuis?
0: Ja.
1: De ex-leden van The Human League, Heaven 17. Een beetje links georiënteerd, die gasten. Maar dat vergeten we ze maar. Ja, het is gewoon een lekker nummer, dus die knallen we er gewoon even in.
0: Ja, we hebben nog heel eventjes.
1: We hebben nog even?
0: Ja.
1: Maar draaien we beide nummers achter elkaar dan straks?
0: We draaien beide achter elkaar, ja.
1: Ah, nou, dan eindigen we straks met Charles Aznavour. En Yesterday When I Was Young is natuurlijk een klassieker. Charles Aznavour is de bekendste Armenier op deze planeet. Ja, hij is niet meer onder ons, maar ik ken geen andere Armenier. Dus wat mij betreft is hij verre de bekendste Armenier ooit geleefd. Natuurlijk een Fransman, Armeense afkomst. Yesterday When I Was Young, is net uitgebracht door in zijn nalatenschap. En dit is gewoon akoestisch. Dus Charles Aznavour akoestisch. Wie wil dat nou niet? En eerst even lekker discoën.
0: Heaven 17 met Temptation.
1: Fantastische week allemaal.
0: Doeg.

0: and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar

0: Scheepsbouw wordt twee keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franken. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

en welkom bij de Tweesprong Special. Vanavond staat geheel in het teken van 14 juillet, oftewel de Franse feestdag en Frankrijk. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis en voor het komende uur zijn er heel veel liedjes ingezonden door Anne Fleur Nieuwenhuis, Germa Nieuwenhuis, Dita Nieuwenhuis, Jan Bonthuis, Martin Orten en René en Daniela op Dijn. En ben je benieuwd welke liedjes voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Tja, en hoe kan je een Franse special beter starten dan met een Frans liedje?

En Anne Fleur die zegt over dit nummer: toen ik hoorde dat het thema Frankrijk zou zijn, toen dacht ik gelijk aan K3 met Frans Liedje. Dit nummer is uitgekomen op 6 oktober 2003 en het is de derde single van het album Oya Lele. Onlangs heeft de originele K3 48 reunieconcerten gehouden. En hiervan is een live album uitgebracht en daarom hoorde je de live versie van Frans Liedje. Het volgende liedje is uitgezocht door Germa. In 2003 tekent Maurice Monet een platencontract bij AAA Music en begint hij samen te werken met producer Edwin van Hoevelaak. Een gedeelde passie voor Franstalige muziek zorgt voor boordevol inspiratie voor Maurice, waardoor klassiekers in de mum van tijd omgetoverd worden tot prachtige nieuwe Franstalige evergreens. Luister maar eens naar La Réconciliation.

Maurice Monet met La Réconciliation. Ja, en een goed verstaande die hoorde hierin natuurlijk De Verzoening van Frank Boeien. Eight Wonder is een Engelse band opgericht in 1983 in Londen door Jamie Kensett en zijn zus Patsy. De band beleefde haar eerste grote successen in Japan en Italië tussen 1985 en 1987. Een jaar later breken ze eindelijk door in thuisland het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. En dankzij de hit I'm Not Scared, geschreven door de Pet Shop Boys. Speciaal voor deze aflevering ga je luisteren naar de Franse versie J'ai pas peur.

Eight Wonder met J'ai pas peur. Dat is de Franse versie van I'm Not Scared, de hit geschreven door de Pet Shop Boys. Daniela op Dijn heeft gekozen voor La Ballade des gens heureux van Gérard Lenormand. Gewoon omdat het een heel vrolijk nummer is. Het liedje gaat over verliefdheid, liefde zijn relaties, het zomergevoel en de liefde voor muziek. Alleen van de titel word je al vrolijk. Dan hoef je nog geen noot gehoord te hebben. De ballade van de gelukkige mensen. In 1976 bereikt de single de tweede plaats in de top 40. En het liedje staat symbool voor het blije gevoel dat de meesten onder ons krijgen van de zomer.

Gérard Lenormand en La Ballade des gens heureux, uitgekozen door Daniela Opdijn. Jan Bonthuis heeft gekozen voor het nummer Désenchanté van Mylène Farmer. Dit liedje komt van het album L'Autre uit 1991. Mylène heeft een mooie stem en er is bij de single ook een fraaie videoclip gemaakt. Die kijkt als een speelfilm. Wat je hoort is het origineel en die is stukken beter dan de slappe cover van Kate Ryan.

Mylène Farmé en Désenchanté. En net via de app kreeg ik te horen dat dit betekent ontevreden. Ja, en er was ook een reactie van deze muziek. Word je wel een vrolijke Frans? Nou, het is allemaal weer heel erg prachtig wat er binnenkomt. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Ja, als je zo'n programma maakt en je zet het uit van stuur mij je nummer in. Wat je leuk vindt qua Franse muziek of iets wat met Frans te maken heeft. Ja, dan kun je natuurlijk van alles verwachten. En dat heeft Martin Otten natuurlijk ook gedaan. Het volgende liedje sluit heel goed aan bij het thema van vanavond. Het gaat namelijk over de Franse revolutie. Mea culpa a sa ira van Gojira en Marina Viotti. Martin had nog nooit van deze Franse metalband gehoord, totdat ze bij de opening van de Olympische Spelen in 2024 dit mea culpa ten gehore brachten. Hij zegt, ik was er van onder de indruk en hun stijl doet me denken aan onze Nederlandse epica. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira.

Gojira en Marina Viotti met Mea Culpa a Saira. Ja, dat was de bijdrage van Martin Orten. Ja, en hij had natuurlijk ook niet iets anders kunnen bedenken wat zo goed bij Martin Orten past. De luisteres van het volgende nummer gaat terug naar haar middelbare schooltijd, naar de introductiedagen in de eerste klas HAVO van de RSG in Epe. Ze heeft dan voor het eerst Frans van meneer Vosselman. En het nummer Isabelle, je t'aime van Les Popies hoort ze dan voor het eerst en ze kent het nog steeds uit haar hoofd. Voor meneer Vosselman heb ik altijd een zwak gehouden. Aldus Dita Nieuwenhuis.

Le Poppy en Isabelle, je t'aime. Ja, die kennen we natuurlijk ook allemaal nog van Non Non, Rien a changé. En later nog van Lenny Koeren met Visite. Elke maandagmorgen tussen 8 en 10 uur is die te horen bij RTV 794 met het muziekprogramma Popcorn. Ik heb het over René Op Dijn. En voor de special van vanavond heeft hij Kraftwerk uitgezocht. En dat is natuurlijk geen Franse band, maar voor de Tour de France, die momenteel gereden wordt in Frankrijk, hebben ze wel een nummer geschreven getiteld Tour de France. Oh.

Kraftwerk met Tour de France. Ja, en de renners die zijn alweer een mooi eindje onderweg. Het tweede nummer waar ik aan moest denken voor de special van vanavond is C'est la vie van Chez Special. De single is op 6 december 2024 uitgebracht en de boodschap van het lied draait om de acceptatie van de hoogte- en dieptepunten in het leven. Het leven gebeurt, shit gebeurt, mensen sterven, geliefden vertrekken en soms blijven dromen gewoon dromen. Aldus frontman Joshua Nolet van Chez Special. En dit nummer is uitgekozen door Anne Fleur.

Chef Special en C'est la vie. Gemma heeft ook nog een tweede nummer uitgezocht. En het toeval wil dat dit een nummer is van Kate Ryan. Hallo Jan Bonthuis. Namelijk Ella Ella. Oorspronkelijk is het nummer geschreven door Michel Berger, een hommage aan Ella Fitzgerald en gezongen door Franz Gall in 1987. In Oostenrijk en Duitsland komt het op de eerste plek in de hitlijsten, in Frankrijk plek 2 en in de top 40 komt het niet verder dan plaats 30. In 2008 brengt de Belgische zangeres Kate Ryan er een uptempo Eurodance versie van uit die de tweede plaats in de top 40 bereikt.

Kate Ryan met Ella Ella. En dat was de tweede keus van Germa. New York City Boy van de Pet Shop Boys is een single uit 1999 van het album Nightlife. Het is een disco-nummer met een zomers geluid. En in veel Europese landen wordt het een hit. Op verzoek van EMI Frankrijk nemen de Pet Shop Boys een Franse versie van het nummer op, met de Franse tekst geschreven door Jérôme Soligny. De versie met het refrein in het Frans en de coupletten in het Engels verschijnt in 2003 op de 2-cd Pop Art The Hits, om het album in Frankrijk te promoten. De volledige Franse versie wordt voor het eerst uitgebracht in 2017 op de 3-cd Nightlife Further Listening 1997-2000. En die ga je nu horen.

0: Ja, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Tweesprong. Mogelijk wordt de volgende special een Duitse. Laat maar weten wat je daarvan vindt. Reacties via de app of via de e-mail naar detweesprong@hotmail.com. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is het programma Popcorn te horen bij RTV 794 met René op Dijn. Hij heeft daar volgende week een Anouk special waar je onder andere de singles van het album Together Alone voorbij hoort komen. Daarnaast hoor je welke muziek haar ouders draaiden. En ook vertelt René over wat ze zong in coverbands. En welke muziek van anderen vindt Anouk zelf mooi? Luister komende maandag.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag.

Dag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En vooral informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, vakantietijd. Dus ik was vorige week onverwachts er eventjes niet. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, soms agenda technisch was het niet haalbaar om op tijd in de studio te zijn. Dus ja, dan gaat het even over. En dan hebben we geluisterd naar heerlijke non-stop muziek. Goed, met enige zekerheid kan ik melden dat het bijna zeker is dat Martijn Buwelda straks voorbij komt met het nummer Bijna Zeker. En bijna zeker is ook dat ik de komende 2-3 weekjes in ieder geval er niet ben. En dat we heerlijk gaan luisteren naar de sing-in die op 3 mei is gehouden in Oldebroek. En ja, ik dacht zelf van laten we het concert van DO, de Eeuw Jongeren Dag, de Reunie, gaan uitzenden. Hij staat ook op YouTube, dus waarom zal ik hem niet heerlijk laten luisteren in een uitzending? Dus dat kun je in ieder geval de komende weken gaan verwachten. Ja, blij verrast was ik met de EP van Sander en Angela. De artiesten die 3 mei ook op het podium stonden bij de sing-in. Ze hebben nu een akoestische versie, of eigenlijk een EP uitgebracht met een akoestische versie van Een Daar Voorbij. Daar gaan we eerst naar luisteren.

0: Hoop doet leven, de formatie Lef, nummer uit 2025. En ze zijn weer druk bezig met nieuwe muziek en natuurlijk een nieuwe toertje. Toertje zeg ik, want het zijn 3 concerten. Dus wil je erbij aanwezig zijn, uit mijn hoofd, tourtickets.nl. En anders kijk je op de website van de band Lef. Ja, Albert Smelt, die heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Hij gaat eventjes solo. Hij heeft een EP uitgebracht. Een 5-tal nummers staan daarop. Check natuurlijk de socials voor alle nieuwe muziek van hem. Dit is het nummer Net Zo Fijn. Dit is Albert Smelt.
1: Ik werd vanochtend wakker en ik had geen echte plannen. Ik hoefde niet te haasten, ik hoefde nergens heen. Even alle tijd om mezelf te zijn, en dat was eigenlijk best fijn.

Goed, we gaan eruit met een nummer van Jesus Culture. Kim Walker-Smith, een nummer uit 2018, het nummer Freedom. Dan spreek ik u graag weer na het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waarin blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Yes, hub worship. God doet iets nieuws. Een nummer uit 2025. Hij blijft gewoon heel erg mooi. Goed, we gaan straks nog. We gaan dit uur in ieder geval heel veel muziek draaien. We gaan het straks nog eventjes kort hebben over de concerten. Met name even de festivals moeten we eens even gaan bekijken. Wat je allemaal kunt gaan beleven. Dus. Ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. We gaan eerst door met een nummer van Big Daddy Weave. We gaan een beetje terug in de tijd. Het nummer In Christ. Dit is Big Daddy Weave.

The Goodness of God, Jen Johnson en Victory Battle Music. En dan ga ik deze nog goed zetten en dan gaat die erin. We gaan een paar blokjes maken, want een terugkerend evenement is Zera Worship. Met 50 uur non-stop aanbidding, dus dag en nacht. Het festival is voor mensen vanuit verschillende kerkdenominaties die er naar verlangen samen te komen om Jezus te aanbidden. Herken je dat, dat je tijdens een dienst of evenement denkt, waarom is de aanbidding nu al afgelopen? Je zou nog wel uren door kunnen gaan. En in Openbaringen 4 lezen we dat we in de hemel rondom de troon de aanbidding voortdurend doorgaat. En Jezus leert ons in Matthäus 6. In het Onze Vader laat uw koninkrijk komen. Zoals het is in de hemel ook hier op aarde. Het Zera Worship Festival is van 2021 tot en met 23 augustus. En het zal allemaal zijn in Zeewolde. Start om 4 uur 's middags en het einde is om 6 uur, 50 uurtjes later. En tussendoor mag je natuurlijk niet slapen. Nee, wel. Je mag wel slapen, maar er zijn genoeg mensen die dus 's nachts ook heerlijk gaan aanbidden. Meer informatie over het Zera Worship, check de website zeraworship.com. Gaan we eerst naar twee mensen die daar achter staan. Achter het Zera Worship Festival. Dan heb ik het over de oud-zanger en zangeres van de formatie In Salvation. Die hoor je nu met het nummer Firm Foundation.

0: En ik bracht in één keer dat ik helemaal geen namen noemen. Javed en Shifra Dex. De oud-zanger en zangeres van de formatie In Salvation. Lift me up. This blessing offer.
1: Sometimes I feel like I just keep pretending.

0: Nummer Jezus Overwinnaar in een deluxe versie van Mozeek Worship. Ja, dan gaan we eens even kijken op de website van TrueTickets.nl. Welke festivals er zo al zijn. Helaas zit er geen knopje op dat ik kan zeggen festivals. Dus ik moet eventjes door de lijst heen. Klooster Nieuw Sion. Retraite. Daar kun je bij aanwezig zijn. 30 juli tot en met 2 augustus. In Diepeveen. Dat is dus... het staat er niet helemaal goed bij. 6 lessen over gezonde leefpatronen. Een 4-daagse in Klooster Nieuw Sion. Dan hebben we het Kloosterfestival. Dan hebben we een zomerkloosterfestival in Diepeveen ook. Dat zal zijn van 21 tot en met 23 augustus. Tegelijkertijd met het Zera Worship Festival. Meer info op TrueTickets.nl. Dan hebben we nog de Landelijke Samenzangdag. Dat zal in Kampen zijn op 16 oktober. Vrijdag 16 oktober. En denk ik... Ik heb hem alweer weggeklikt, maar ik verwacht in de Bovenkerk van Kampen natuurlijk. De New Wine Zomerconferentie vanaf 18 juli tot en met 24 juli. Dus komende week al in Liemde. Daar kun je bij aanwezig zijn. Voor de goede vrede is het thema van dit jaar. Dus reserveer snel kaartjes als je dat nog niet had gedaan via TrueTickets.nl. Ik verwacht ook wel dat je een dag daar naartoe kunt gaan. Dus altijd leuk om daar even te gaan kijken natuurlijk. Goed, dat waren wel de zomerse activiteiten op TrueTickets.nl. Dan gaan we nog wel even naar eventsforchrist.nl. Volgens mij hebben zij niet heel veel... weekenden erop staan. 1 augustus de Vent in de Battled Zelhem. Natuurlijk de gisteren camping de Battled. Is veel meer te doen. Een leuke camping om daar ook naartoe te gaan natuurlijk. Zoals het... ICEU Festival is voor weekend bedoel ik. In augustus, 28 augustus zal het zijn. De dagen ervoor dan heb je CC Winans. Ja, eigenlijk een hele mooie, allemaal in Rotterdam. De Maasilo eerste is wel Houghton met New Breed. 20 augustus, 26 augustus CC Winans in Rotterdam. Ahoy! En dan voor King & Country die dag daarna met Josh Baldwin. Ook de 26e en 27e augustus. En ik weet dat de mensen ook 2 dagen gaan en die blijven daar heerlijk slapen. Als je geluk hebt, dan kun je bij familie terecht. Goed, we gaan eerst verder met muziek. Muziek van Sander en Angela. God van het Hemelrijk, hoe groot zijt gij? Nummer met Erika de Wit.
1: Uw ogen gaan over de aarde, zo kan het ook.

Hopes Can Find You, Ellie Holkamp. Een nummer uit 2025, bijna het einde van deze uitzending van The Groove Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. We gaan eruit met Martin Smit. God's Great Dance Floor, een nummer met Ella Anna Smit. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week voor een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.